hut, zie me witte vrij. We zo in met de zees, we zo in met die menen. De meer missie, je witte vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op hut, zie me witte vrij.